Dit was Nimrod, die 9de variasie uit Edward Elgar se Enigma variasies. Dit is uitgevoer deur die Tokio se Metropolitaanse Simfonieorkes. Nou vir die volgende lied is ons in die geselskap van, soos julle al weet, een van my gunstelinge, die bariton Brinter Vel en dan die tabernakelkoor van Temple Square met Guide Us O Thou Great Jehovah. Dit word in Wallis en Engels gesing.

Die Boesmanlandse pryslied, soos verwerk deur Martie Driesen, is gesing deur die Kantamus Kamerkoor van Port Elizabeth onder leiding van Aletta Delport. Die solis was Estelle Bester. Nou weer iets uit die Elia Oratorium van

Die deel He That Shall Endure to the End uit die Elia Oratorium van Mendelssohn is uitgevoer deur die Atlanta Symfonie Orkees en Koor onder leiding van Robert Shaw. Steeds by Oratorium, die keer is dit die slotkoorgedeelte uit die Messias van Handel.

Holy, Holy, Holy is aangebied deur die Temple Square Tabernakel Koor en Orkees van Utah. Handel het nou maar eenmaal treffende koormusiek gekomponeer. Ek sluit af met He Spake the Word uit sy oratorium Israel in Egypte.

Dit was lang lang met Mozart se Rondo alla Turca. Nou ja, ek is uit asem, tyd om rustiger te raak, dankse hierdie versoek van Tolly en Engela Retief in Wellington. Hierdie prachtige lied, groot treffer gewees in die middel laat 60er jare. Dis Louis Armstrong en What a Wonderful World.

Eva Cassidy was tydens haar lewe hoofsaaklik in en om Washington bekend. 'N Opname van Christine McVie se Songbird het eers na haar dood bekend geword toe dit op Britse radio begin speel het. So kom ons luister na Christine McVie se Songbird, soos gesing deur Eva Cassidy, met Eva Cassidy natuurlik op gitaar. Dit kom uit die album Songbird.

0: by Donkey Yuan.
1: Take my hand, lead me on, let me stand, I am tired.
2: Tijdloze klassieke treffers is van die muziek die week in Dis Gospel.
1: Precious Lord,
2: het jy geweet die koning van rock and roll, soos Elvis Presley ook bekend staan, het al drie sy Grammy-toekennings wat hy gedurende sy leeftijd gewen het, aan sy gospel-opnames te danke. Kom luister sondagmiddag 2 tot 3, Dis Gospel, saam met Jackie January.
1: Take my hand, precious
3: Hierdie week in ons in die onderwijs gesels ek met Paul Sauer van die SAWI oor die groeiende tekort aan onderwijsers in Suid-Afrika se openbare skole. Ons bespreek waarom skole onderwijsers vinniger verloor as wat nuwe onderwijsers aangestel word en waarom daar terselfdertyd gekwalifiseerde jong onderwijsers is wat sukkel om poste te kry. Elke sondag aand 10:06 gesels ons onderwijssake saam met my Johan van Lille.

Avalon met Calvary. Avalon is een van die mees suksesvolle Christelike groepe wat in die laat 90s en 2000 met meer as 20 nommer 1 Christelike radiotreffers op hulle naam. En het voor dit Elvis Presley met Precious Lord Take My Hand. Interessant genoeg, Elvis Presley is bekend as die King of Rock and Roll en toch het al drie sy Grammy toekennings wat hy gedurende sy leeftijd gewen het, gegaan aan sy gospel opnames. Dis die program Dis Gospel Sondag van 2 uur tot 3 uur, saam met my, Jackie January. En die volgende lied, Bobby van Jaarsveld met Yeshua the Messiah.

Bobby van Jaarsveld met Yeshua the Messiah, en benevens sy suksesvolle pop en gospel musiekloopbaan, het Bobby van Jaarsveld ook as beoordelaar opgetree van die gewilde TV sangkompetisie The Voice of South Africa. En nou, The Martins, Except for Grace.

0: Ek weet nie wat jy nou doen nie. Maar ek hoop jy het nou lus gekry om die braaivlies vure te gaan aansit. Dis aan Velma wat ek saamluister. Baie dankie, Velma. En daai span van drie, hulle is nou Adrian, Elise en Wachter van Swizer. Hulle lê in die bed en luister vandag. Sta op, mense, sta op. En dan, ek is hier om jou te luister. Kyk ook na die Formule 1 GP, de Struts daarvan, Dispatch. Jy luister na Sondag met Fritz.
1: Sjoe, minder as 20 lande, dis kaarse opwarming. Maar wacht, met FNB Global kan jy geld na meer as 40 Afrika lande en meer as 120 lande wereldwijd stuur. Want wanneer familie geld nodig het, moet grense en tyd jou nie terughou nie. Geen vertragings nie, geen ingewikkelde spel nie, slegs geld waar dit moet wees.
2: Waarom grense op jou geld plaas? Stuur geld met FNB Global vanaf so min as R30 oor meer as 40 Afrika lande en na meer as 120 lande wereldwijd. Skakel oor na FNB. FNB, hulp verander alles. Besenfees geld. FNB, een afdeling van First Van Bank Beperk, een gemagtigde FTV en kredietverskaffer.

En terwijl hij daar zo wegsterf, prachtige liedjes daar. Dat was aan Do It or Die. Ze liedje door die Atlanta Rhythm Section, vrijgesteld als een kortspeler van het 1979 album Underdog. En net daarna, uit 1976, die laatste eniekie, dus Orleans, The Sails. Zo'n beetje reggae-ritme met Johnny Nash.

0: Ons het daar die opgewekte liedjie van Johnny Nash gehad, Let's Be Friends uit 1975, en dan die prachtige, rustige liedjie wat aansluit by Shaken Stevens se boodskap vroeger in die program I Go Crazy.
1: Gister se groet is elke Sondag met Fritz.

Was dit nie fantasties nie? Dit was aan Badfinger met I Die Baby uit 1974, gevolg die raaie ene van Percy Sledge, die wanderlaasie omgehoor, Kind Woman. Hy kom uit 1969. Hier is Kenny Rogers en Dottie West, All I Ever Need Is You. Elke Sondag, glo my, elke Sondag.

Dit was aan Kenny Rogers en Dottie West uit 1979 met All I Ever Needed Is You, gevolgd door Mungo Jerry. Het klonk baie bekend, né? In the Summertime is sy groot treffer, maar hierdie is die opvolgdag van 1974, The Summer Is Gone. Interessant. En ons laaste liedjie van die dag is die ene van Michael McDonald, some of the Doobie Brothers. You Belong to Me. Kom uit 19. Why'd you tell me this? 78.

Goeienaand allemaal, dis sondagaand en dis opera en ons het sommer een heerlijke propvol program vanavond. Ons koop af met die bekende intermezzo uit Cavalleria Rusticana van Mascagni, die orkest, die Berlijnse Philharmoniese Orkest, onder leiding van Herbert von Karajan.

Dit was die meesleurende intermezzo uit Cavalleria Rusticana van Mascagni. Die orkes, die Berlijnse Philharmoniese Orkes, onder leiding van Herbert von Karajan. Wat vind ons 'n bietjie Tchaikovsky, Yevgeny Onegin, prachtige opname, gemaakt in 1992 in Parijs. Die sanger is die ietwat onbesonge tenor Neil Shikov. Die orkes is die Parijse opera-orkes, onder leiding van Valery Gergiev.

Dit was die Berlijnse Philharmoniese Orkest onder leiding van Herbert von Karajan met die bekende derde bedryf prelude uit Lohengrin van Wagner. Wat van iets amper oorbekend, die slavekoor Wapensiero uit Nabucco van Verdi, die orkest, die La Scala Orkest, onder leiding van Riccardo Muti.

Dit was die slawekoor uit Nabucco van Verdi, uitgevoer deur die La Scala Orkees, onder leiding van Riccardo Muti. Wat van so 'n bietjie Donizetti? Ons gaan nou luister na Juan Diego Flores met die bekende A Mesa Mi uit die regimentsdogter van Donizetti. Die Giuseppe Verdi Koor en Orkees van Milaan kan gehoor word onder leiding van Riccardo Frizza.

Dit was die Britse tenor John Mitchinson met Almachtiger Vader, blik herab, Almachtige Vader, kyk af, uit Rienzi van Wagner, die orkes, die Noordelike Simfonieorkes van die BBC, onder leiding van Edward Downes. Volgende luister ons na Ruth Welting met A Douce Enfant, Ach Soete Kind, uit Cendrillon van Massenet. Die orkes is die Opera Orkes van Parijs, onder leiding van Julius Rudel.

Dit was Ruth Welting met A Douce Enfant, Ach Soete Kind, uit Cendrillon van Massenet. Die orkes is die opera orkes van Parijs, onder leiding van Julius Rudel. Volgende luister ons na Tosca van Puccini, die eerste bedryf duet. Die zangers Maria Callas en Richard Tucker. En die opname is 'n regstreekse opname uit die Metropolitan in New York uit 1965.

Dit was die liefdestoneel uit Cendrillon van Massenet, gesing deur Marilyn Horn, Frederica von Stade en Rerie Grist. Nou ja, ons kom aan die einde van vanaand se program en ons sluit af met iets uit Grafin Maritza van Emmerich Kalman uit die tweede bedryf, Mein lieber Schatz, sag ja, mein lieb, my liefste skat, sê ja, my lief. Die sangers Nicolai Jeda en Anneliese Rotenberger, sopraan wat ek baie lief voor is, maar nog nooit gespeel het nie. Nou ja, van my, Sjaan van Heiningen. Tot ziens, tot volgende week.

0: RSG. Dis die een.
1: Soos beloof, hier is George Benson saam met Judith Hill op RSG met Too Young. Net hierna, You'll Never Walk Alone.

Dis tyd vir my uit te groet, is so 10 minute voor middernag. Ek doen dit met Natalie Cole, die een is Say You Love Me. Daarna is het Nikos Ignatiatis met Olympus Symphony. En ons sluit die aand af met Guide Me, O Thy Great Redeemer. Dis die SAIK koor, saam met die Nationale Symfonie Orkest. Van my verloots, tot ziens, sterkte vir jou week wat voorlê. Lekker slaap!

0: Sam, waar is Klets? Klop aan, klop. Zij maak je open.
1: Nee, hoe moet ik weten? Ze is zeker bij het hospitaal.
0: Hij is klaar met het dak. Maar nog net de gitterverf.
1: En jij gaat kloppen voor toebroekjes en koffie bij Klets?
0: Nee. Ik wou niet vast zeggen, ze zijn klaar.
1: Ja, sure. Wil je koffie?
0: Ah, broodjes zal ook lekker zijn.
1: Nee, ze gaat dan kut.
0: Ik was toen gisteravond bij Rachel.
1: Zoiets gezegd over Pieter en Nico?
0: Ja, was maar net games wat hulle verkoop
1: het. Dus dat wat hij van haar ook vertel het.
0: Ah, jy het die milies van hem teruggegeven?
1: Nee, ik ga het hou.
0: Betaal sy scoregeld dan meer?
1: Precies wat ik gedink
0: het. Ja. Ons hebben nog niks betaal niet uit ons.
1: Ik het hulle gaan zien. Ons betaal die minimum.
0: Maar dan kan ons een beetje kost koop met die rest.
1: Wat is jy so gepland met Pieter zijn geld?
0: Ik vraag me net, jy.
1: Maar wie heb je brood he?
0: Oh, dat is eier.
1: Ik heb lekker beloning gekoop.
0: Oh. Dat klinkt lekker. Moet ze Rachel klink of zij gesoord is?
1: Blij jij denk zo.
0: Oh, maar zij het was nou werk.
1: Jij vergeet, zij is nog een verdomde kind.
0: Luister, ex op 16 in die huis uit destijds.
1: Ja, en kijk waar jij op geëindig.
0: Moet je altijd die donker kant van dingen zien, Swan?
1: Ik is niet realistisch oor die leven, Frans.
0: En van jy so realistisch is, as jy net sad.
1: Ek gaan niks sad nie, man.
0: Jy hou jouself opgesluit hier in die caravan, San. En al wat jy doen is worry. Jy worry oor die kinders, jy worry oor my.
1: Ek worry lank al nie oor jou nie. Hier is jou koffie.
0: Ah, dankie. Jy was jy altijd so nie.
1: Huh? Hoe was ek, Frans?
0: Jy het geblom, jy was happy gewees.
1: Nou, miskien het ek vergeet wie daai mens was.
0: Ah. Kom jy, Sam, AA toe vanavond?
1: Nee, ik help al bij die kostent.
0: Wat? Werk je nou voor hulle?
1: Dat is liefdadigheid, Frans.
0: Liefdadigheid. Zolang je niet thuis staan bij die tent, nie.
1: Hier is jou broekie. Ga verf kleed sy gitte van.
0: Dank je. Moet me niet aanjagen. Ik werk niet voor jou, nie. Ik werk voor Klets. Ik heb gedink, ik ga van haar vragen of ik een blikkie sy kamer kan slapen. Net tot mijn rug beter is. Hy is vandaag weer zo zeer.
1: Als jy denk, sy gaan jou dadelijk blij. Haar droom jy seks laf, Frans.
0: Oh, nou, vraag ik sommer vir blikkie self.
2: So, wat denk jy?
3: Jy het talent, Poplak. Is jy al voorheen gedaan?
2: Ek het ballet gedoen toe ek jonger was.
3: Ek hoop jy denk hier is ballet nie.
2: Ek weet wat het is, Moelman.
3: Of course, jy is ons nie een sponskind nie, hè?
2: So, wanneer kan ek begin?
3: Natasha sal eers met deur om in die paal te dans. Word jy nie te lang te vat nie. Jy is a natural.
2: So, ek slaag die audition.
3: Jy is in. Welcome to the family, Rageltjie de Beer.
2: As jy my nog een keer Rageltjie de Beer noem, gooi ek jou met een van my high heels molies.
3: Ah, chillax, man, ek spot net. Kom, ek sê die licht af en dan gee ek jou lift na jou flat toe. Jy het seker nog geen milkie sport gery nie, hè?

Dit was Donna Fargo met haar eie 1972 treffer Funny Face en voor haar was de Keith Whitley met When You Say Nothing At All. Kom ons luister nou na twee van John Denver se treffers.

0: Dit was John Denver met twee van sy eie treffers, The Cowboy and the Lady, as ook Take Me Home, Country Roads. Hier is Tanya Takke en naar Andries Vermeulen met 'n Samsung Country Keerspel.
1: What

Dit was Andries Vermeulen met 'n country keerspel en voor hom was Tanya Takke met haar 1973 snit What's Your Mama's Name. Onthou jy die een van George Jones?

Dit was die Traveling Wilburys met End of the Line, en voor hulle was dit Mark Knopfler met Cannibals. Hier is Eddie Rabbit, en na hom is dit die Bellamy Brothers.

Dit was die Bellamy Brothers met Old Hippie en voor hulle was dit Eddie Rabbit met sy eie 1980 lied I Love a Rainy Night. Kom ons luister nou na Freddie Fender gevolg deur Roseanne Cash.